in de negen tijd. In een eigen wereld. En ik wil zingen. Ik wil lachen. Ik wil... Das gibt's nicht schreien. Ik wil auf einmal kapieren.